0: Met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakte wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 1 juli. Vandaag waren flinke zonnige perioden, waren ook stapelwolken, maar het bleef in onze regio overal droog. En er stond een matige wind uit de westelijke richting, met zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er een enkele bui of enige regen. In de loop van de dag breekt ook hier en daar de zon weer door. De wind is morgen matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. Het komt uit een westelijke richting en in de middag maximaal rond de 22 graden. Op vrijdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Een matige wind, de windkracht 3 uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en in de middag kan het alweer zo'n 24, lokaal 25 graden worden. Op zondag zijn er meer wolken dan op zaterdag, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind, dan weer uit de west-noordwestelijke richting. Dat betekent aanvoer van een fractie minder warme lucht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 à 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam, waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuiniging op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakt er wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 1 juli. Vandaag waren er flinke zonnige perioden, er waren ook stapelwolken, maar het bleef in onze regio wel droog. En er stond een matige wind uit de westelijke richting, met zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, het komt af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er een enkele bui of enige regen. In de loop van de dag breekt ook hier en daar de zon weer door. De wind is morgen matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. Die komt uit een westelijke richting en in de middag maximaal rond de 22 graden. Op vrijdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Een matige wind en windkracht 3 uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13. En in de middag kan het alweer zo'n 24, lokaal 25 graden worden. Op zondag zijn er meer wolken dan op zaterdag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind, dan weer uit de west-noordwestelijke richting. Dat betekent aanvoer van een fractie minder warme lucht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 à 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuiniging op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakt er wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 1 juli. Vandaag waren er flinke zonnige perioden, er waren ook stapelwolken, maar het bleef in onze regio overal droog. En er stond een matige wind uit de westelijke richting, met zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er een enkele bui of enige regen. In de loop van de dag breekt ook hier en daar de zon weer door. De wind is morgen matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. Die komt uit een westelijke richting en in de middag maximaal rond de 22 graden. Op vrijdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Een matige wind, de windkracht 3 uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13. En in de middag kan het alweer zo'n 24, lokaal 25 graden worden. Op zondag zijn er meer wolken dan op zaterdag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind, dan weer uit de west-noordwestelijke richting. Dat betekent het aanvoer van een fractie minder warme lucht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 à 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden.

verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen al.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuiniging op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: real fears, waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakte wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 1 juli. Vandaag waren flinke zonnige perioden, er waren ook stapelwolken, maar het bleef in onze regio overal droog. En er stond een matige wind uit de westelijke richting, met zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, het komt af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er een enkele bui of enige regen. In de loop van de dag breekt ook hier en daar de zon weer door. De wind is morgen matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. Die komt uit een westelijke richting en in de middag maximaal rond de 22 graden. Op vrijdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Een matige wind, de windkracht 3 uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13. En in de middag kan het alweer zo'n 24, lokaal 25 graden worden. Op zondag zijn er meer wolken dan op zaterdag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind, dan weer uit de west-noordwestelijke richting. Dat betekent aanvoer van een fractie minder warme lucht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 à 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk Bolnes is een woning volledig uitgebrand aan de Pretoria-laan. De vlammen sloegen uit het dak van de hoekwoning. Meerdere huizen zijn ontruimd. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel en hoeft het niet mee naar het ziekenhuis. Eerder in de nacht is er ook een uitslaande brand geweest in een bedrijfspand aan de Fennaweg in Barendrecht. Het vuur ontstond daar iets voor middernacht. In beide gevallen kon de brandweer nog niet zeggen over de oorzaak. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond en vannacht twee meerdere schietpartijen geweest. Om 11:45 waren knallen gehoord op de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raken aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het was extra druk op straat vanwege de viering van Kitty Kotti. Het einde van de slavernij. Na de herdenking op het Schouwburgplein werden daar al twee mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. De ene had een mes bij zich, de andere een vuurwapen. Volgens mensen ter plaatse was de politie vanavond en vannacht nadrukkelijk aanwezig op straat. Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis in Rotterdam niet door een computerstoring. Alle patiënten die een afspraak hadden zijn afgebeld. Gisteren ontstond de storing door een test met een noodstroom, maar daarna konden de artsen niet meer bij de patiëntendossiers. Naast de polyklinische zorg is ook de spoedeisende hulp gesloten. Dialysepatiënten kunnen nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Of de afspraken vanmiddag wel door kunnen gaan bij het Maastad, dat kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Op het WK voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de achtste finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd nog 2-0 achter, maar sleepte er een verlenging uit naar doelpunten van Lukaku en Tielemans. In de laatste minuut van de verlenging schoot Tielemans ook de winnende 3-2 binnen vanuit een penalty. De Verenigde Staten hadden een stuk minder moeite met Bosnië-Herzegovina. Het werd 2-0. Gisteravond won Engeland al met 2-1 van Congo. Ook daar keek Engeland lang tegen een achterstand aan. Beide goals van de Engelsen werden gemaakt door Harry Kane. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de bewolking en regen over de regio. Die trekt in de loop van de dag weer weg. Dan klaart het op. Het wordt 21 graden. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is een grote kans dat de bewaakte fietsenstalling bij metrostation De Terp mag worden uitgebreid. Er zouden dan 71 plekken bijkomen, waardoor het totaal aantal plekken om de fiets te stallen op 533 komt. De directe omgeving wordt dan ook aangepakt met een ophoging, vervanging van de riolering en meer groen. In een raadscommissievergadering is hierover gesproken. Er wordt bijna €400.000 in geïnvesteerd, waarvoor de gemeente een groot deel via subsidies kan binnenhalen. De betreffende wethouder maakt er wel een voorbehoud, want als die subsidie niet binnenkomt, dan wordt het misschien een financieel probleem en moet het college het weer voorleggen aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Bewoners van de Mient in Capelle aan den IJssel betalen mee aan een AED voor hun eigen buurt. Bewoners van het woningcomplex De Werf starten een inzamelingsactie via het platform buurtaed.nl van de Hartstichting. Tot nu toe hebben 38 donateurs toegezegd mee te doen. De actie is opgezet om samen genoeg geld bijeen te brengen voor een AED-apparaat dat bij een hartstilstand een leven kan redden. Het apparaat komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk en zal dag en nacht bereikbaar zijn. En er schijnt toch een supermarkt te komen aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het wijkcentrum is het een gedane zaak. Er zou een supermarkt komen met slagerij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 1 juli. Vandaag waren er flinke zonnige perioden, er waren ook stapelwolken, maar het bleef in onze regio overal droog. En er stond een matige wind uit de westelijke richting, met zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, het komt af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er een enkele bui of enige regen. In de loop van de dag breekt ook hier en daar de zon weer door. De wind is morgen matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. Die komt uit een westelijke richting en in de middag maximaal rond de 22 graden. Op vrijdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Een matige wind en windkracht 3 uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13. En in de middag kan het alweer zo'n 24, lokaal 25 graden worden. Op zondag zijn er meer wolken dan op zaterdag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind, dan weer uit de west-noordwestelijke richting. Dat betekent aanvoer van een fractie minder warme lucht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 à 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk Bolnes is een woning volledig uitgebrand aan de Pretoria-laan. De vlammen sloegen uit het dak van de hoekwoning. Meerdere huizen zijn ontruimd. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel en hoeft het niet mee naar het ziekenhuis. Eerder in de nacht is er ook een uitslaande brand geweest in een bedrijfspand aan de Fennaweg in Barendrecht. Het vuur ontstond daar iets voor middernacht. In beide gevallen kon de brandweer nog niets zeggen over de oorzaak. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond en vannacht twee meerdere schietpartijen geweest. Om 11:45 waren knallen gehoord op de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raken aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het was extra druk op straat vanwege de viering van Kitty Kotti, het einde van de slavernij. Na de herdenking op het Schouwburgplein werden daar al twee mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. De ene had een mes bij zich, de andere een vuurwapen. Volgens mensen ter plaatse was de politie vanavond en vannacht nadrukkelijk aanwezig op straat. Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis in Rotterdam niet door een computerstoring. Alle patiënten die een afspraak hadden, zijn afgebeld. Gisteren ontstond de storing door een test met een noodstroom, maar daarna konden de artsen niet meer bij de patiëntendossiers. Naast de polyklinische zorg is ook de spoedeisende hulp gesloten. Dialysepatiënten kunnen nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Of de afspraken vanmiddag wel door kunnen gaan bij het Maastad, dat kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Op het WK voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de achtste finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd nog 2-0 achter, maar sleepte er een verlenging uit naar doelpunten van Lukaku en Tielemans. In de laatste minuut van de verlenging schoot Tielemans ook de winnende 3-2 binnen vanuit een penalty. De Verenigde Staten hadden een stuk minder moeite met Bosnië-Herzegovina. Het werd 2-0. Gisteravond won Engeland al met 2-1 van Congo. Ook daar keek Engeland lang tegen een achterstand aan. Beide goals van de Engelsen werden gemaakt door Harry Kane. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de bewolking en regen over de regio. Die trekt in de loop van de dag weer weg. Dan klaart het op. Het wordt 21 graden. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB.
3: De ochtendspits is begonnen. De meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp de kop van 12 kilometer file. Vanaf knooppunt Ypenburg doe je er ruim 20 minuten langer over. Heeft het deels mee te maken dat de A44 richting Amsterdam dicht is. Op de A16 Breda Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. Werkzaamheden op de A27 Breda Utrecht bij Noorderloos een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle Utrecht bij Leusden. 8 kilometer file, kwartier vertraging. Want na een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Daneels Erf in Capelle Scholevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 1 juli. Vandaag waren flinke zonnige perioden, waren ook stapelwolken, maar het bleef in onze regio overal droog. En er stond een matige wind uit de westelijke richting, met zo'n 24 tot 25 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog, het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er een enkele bui of enige regen. In de loop van de dag breekt ook hier en daar de zon weer door. De wind is morgen matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. Die komt uit een westelijke richting en in de middag maximaal rond de 22 graden. Op vrijdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Een matige wind, de windkracht 3 uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13. En in de middag kan het alweer zo'n 24, lokaal 25 graden worden. Op zondag zijn er meer wolken dan op zaterdag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind, dan weer uit een west-noordwestelijke richting. Dat betekent aanvoer van een fractie minder warme lucht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 à 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden.
3: Dit is Robert Vriezen
4: van de ANWB.
3: Het is drukker dan normaal op de wegen in ons land. Meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bij elkaar toch al 260 kilometer. De A2 Den Bosch-Utrecht, 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Vanaf afrit Veghel 14 kilometer file. Kwartiertje vertraging door een kapotte vrachtauto op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Die staat bij Rotterdam Centrum de rechterrijstrook te blokkeren. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Richting Utrecht kan je de borden Hilversum volgen en omrijden over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De gezelligste van de regio.
6: Gezelligste.
5: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk Bolnes is een woning volledig uitgebrand aan de Pretoria-laan. De vlammen sloegen uit het dak van de hoekwoning. Meerdere huizen zijn ontruimd. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel en hoeft het niet mee naar het ziekenhuis. Eerder in de nacht is er ook een uitslaande brand geweest in een bedrijfspand aan de Fennaweg in Barendrecht. Het vuur ontstond daar iets voor middernacht. In beide gevallen kon de brandweer nog niet zeggen over de oorzaak. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond en vannacht twee meerdere schietpartijen geweest. Rond 11:45 waren knallen gehoord op de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raken aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het was extra druk op straat vanwege de viering van Kitty Kotti, het einde van de slavernij. Na de herdenking op het Schouwburgplein werden daar al twee mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. De ene had een mes bij zich, de andere vuurwapen. Volgens mensen ter plaatse was de politie vanavond en vannacht nadrukkelijk aanwezig op straat. Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis in Rotterdam niet door een computerstoring. Alle patiënten die een afspraak hadden, zijn afgebeld. Gisteren ontstond de storing door een test met een noodstroom, maar daarna konden de artsen niet meer bij de patiëntendossiers. Naast de polyklinische zorg is ook de spoedeisende hulp gesloten. Dialysepatiënten kunnen nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Of de afspraken vanmiddag wel door kunnen gaan bij het Maastad, dat kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Op het WK voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de achtste finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd nog 2-0 achter, maar sleepte er een verlenging uit naar doelpunten van Lukaku en Tielemans. In de laatste minuut van de verlenging schoot Tielemans ook de winnende 3-2 binnen vanuit een penalty. De Verenigde Staten hadden een stuk minder moeite met Bosnië-Herzegovina. Het werd 2-0. Gisteravond won Engeland al met 2-1 van Congo. Ook daar keek Engeland lang tegen een achterstand aan. Beide goals van de Engelsen werden gemaakt door Harry Kane. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de bewolking en regen over de regio. Die trekt in de loop van de dag weer weg. Dan klaart het op. Het wordt 21 graden. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Dat is met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant en Gelderland zo. Bij elkaar toch zo'n 500 kilometer file. De vertraging is 50 minuten op de A4 momenteel. Vanuit Den Haag naar Amsterdam door 23 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Prins Klausplein in Nieuw-Vennep. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 richting Amsterdam dicht is voor werkzaamheden. Na een ongeluk bij Almere Oostvaarders op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden. 8 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Half uur vertraging doordat de rechterrijstrook van de A9 dicht is. Dat is vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein voor bergingswerkzaamheden. 7 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. File staat bij Rotterdam Centrum en is 12 kilometer en wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Een ongeluk met een vrachtwagen bij Leusden. Vanaf Strand Nulde 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De rechterrijstrook is dicht. Wil je richting Utrecht? Pak dan de route via Hilversum over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneelserf in Capelle Schollevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 2 juli. Na een zonnebegin van de dag is er tijdelijk veel bewolking. En uit de bewolking kan hier en daar wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. Later breekt de zon weer af en toe door. Er staat vandaag een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. De komende nacht koelt het al naar een graad of 14. Morgen blijft het overal droog, zijn een flinke zonnige periode. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4, uit een west-noordwestelijke richting. In de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en wordt weer iets warmer lucht aangevoerd. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 14 graden. In de loop van de middag wordt het rond de 24 graden. Op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Op de donderdag onder andere door ongelukken en werkzaamheden. De meeste vertragingen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland. En als we al die files bij elkaar optellen, komen we toch tot 490 kilometer. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. 6 kilometer file en een half uur vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A27. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Afrit Wageningen. Een kwartier vertraging, want een ongeluk houdt daar de rechte rijstrook dicht. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Nog een kwartier vertraging. Vanaf Dordrecht Centrum rijdt het langzaam. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht is file rijden tussen Strandnulde en Leusden over 12 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Bij Leusden gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg al. De rechte rijstrook is nog steeds dicht. Wil je richting Utrecht? Pak dan de route via Hilversum over de A1 en de A27. Op de N340 Zwolle-Ommen bij Ommen 10 minuten vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk Bolnes is een woning volledig uitgebrand aan de Pretoria-laan. De vlammen sloegen uit het dak van de hoekwoning. Meerdere huizen zijn ontruimd. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel en hoeft het niet mee naar het ziekenhuis. Eerder in de nacht is er ook een uitslaande brand geweest in een bedrijfspand aan de Fennaweg in Barendrecht. Het vuur ontstond daar iets voor middernacht. In beide gevallen kon de brandweer nog niets zeggen over de oorzaak. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond en vannacht twee meerdere schietpartijen geweest. Om 11:45 waren knallen gehoord op de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raken aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het was extra druk op straat vanwege de viering van Kitty Kotti, het einde van de slavernij. Na de herdenking op het Schouwburgplein werden daar al twee mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. De ene had een mes bij zich, de andere een vuurwapen. Volgens mensen ter plaatse was de politie vanavond en vannacht nadrukkelijk aanwezig op straat. Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis in Rotterdam niet door een computerstoring. Alle patiënten die een afspraak hadden zijn afgebeld. Gisteren ontstond de storing door een test met een noodstroom, maar daarna konden de artsen niet meer bij de patiëntendossiers. Naast de polyklinische zorg is ook de spoedeisende hulp gesloten. Dialysepatiënten kunnen nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Of de afspraken vanmiddag wel door kunnen gaan bij het Maastad, dat kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Op het WK voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de achtste finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd nog 2-0 achter, maar sleepte er een verlenging uit naar doelpunten van Lukaku en Tielemans. In de laatste minuut van de verlenging schoot Tielemans ook de winnende 3-2 binnen vanuit een penalty. De Verenigde Staten hadden een stuk minder moeite met Bosnië-Herzegovina. Het werd 2-0. Gisteravond won Engeland al met 2-1 van Congo. Ook daar keek Engeland lang tegen een achterstand aan. Beide goals van de Engelsen werden gemaakt door Harry Kane. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de bewolking en regen over de regio. Die trekt in de loop van de dag weer weg. Dan klaart het op. Het wordt 21 graden. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB.
3: Het is nog steeds behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Ruim 500 kilometer file bij elkaar, onder andere door ongelukken en werkzaamheden. De meeste vertragingen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch is het ook file rijden over 7 kilometer tussen Boksel en Vught met een half uur vertraging. A7 Heerenveen-Duitse grens bij Groningen-Zuidoost na een ongeluk een kwartier tijdsverlies. De A28 is weer vrijgegeven vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Hoevelaken nog wel 10 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de N340 vanuit Zwolle naar Ommen is een ongeluk gebeurd bij Ommen. De weg is daar dicht, je zal daar moeten omrijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneelserf in Capelle Scholevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 2 juli. Na een zonnebegin van de dag is er tijdelijk veel bewolking. En uit de bewolking kan hier en daar wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. Later breekt de zon weer af en toe door en staat vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. De komende nacht koelt het al naar een graad of 14. Morgen blijft het overal droog, zijn een flinke zonnige periode. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4, uit een west-noordwestelijke richting. In de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en wordt weer iets warmer lucht aangevoerd. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 14 graden. In de loop van de middag wordt het rond de 24 graden. Op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Al neemt de drukte natuurlijk aan het einde van de spits wel wat af. Maar altijd nog 300 kilometer file bij elkaar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Altijd nog 23 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Met bijna 40 minuten vertraging. Heeft deels te maken met de afgesloten A44 richting Amsterdam. Op de A16 Breda-Rotterdam 20 minuten vertraging bij Dordrecht. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A29 dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Dat zorgt voor 7 kilometer file bij Numansdorp met een half uur vertraging. Kapotte vrachtauto op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij afrit Dussen. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. De weg is dicht, je moet daar via de af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam zijn tijdens en na de viering van de afschaffing van de slavernij 11 mensen opgepakt bij opstootjes. Ook werd een vuurwapen en werden 3 messen in beslag genomen. Volgens de politie valt de organisatie van de viering niets te verwijten. Na afloop werd het op meerdere plekken onrustig en daarbij zijn meerdere aanhoudingen verricht. Op de Nieuwe Binnenweg en de Klaas de Vriezelaan werd ook nog geschoten. Op de Binnenweg raakte ook nog iemand zwaar gewond. De softwareproblemen bij het Maastad ziekenhuis in Rotterdam lijken grotendeels voorbij. Artsen konden door een storing niet bij de patiëntendossiers. Daarop werd een groot deel van de afspraken afgezegd. Dat is ook voor deze ochtend gebeurd. Maar alle afspraken die niet zijn afgebeld, die gaan volgens nog door, zegt het ziekenhuis. De spoedeisende hulp is nog dicht, maar de hoop is dat die snel weer open kan. De storing is ontstaan na een test met de noodstroom. Het aantal misdrijven waarbij een asielzoeker betrokken is, is het afgelopen jaar met een kwart toegenomen, blijkt uit onderzoek van de overheid. Ons land telt 113.000 asielzoekers in de opvang van het COA. Daarvan is 3% ooit verdacht van een misdrijf. In de meeste gevallen gaat het om winkeldiefstal. Syriërs die komen vaakst in aanraking met justitie, gevolgd door Eritreërs, Turken, Somaliërs en Irakezen. Bij een brand in een ziekenhuis in Ludwigslust in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. 34 anderen raakten gewond, meldt het persbureau DPA. Volgens de regionale omroep begon de brand vanochtend door nog onbekende oorzaak op de kamer van de patiënt. Daarna sloeg het vuur over naar andere delen van het ziekenhuis. De geëvacueerde patiënten zijn opgevangen op een andere plek. Voor het ziekenhuis staan veel familieleden te wachten op info. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt bewolking en regen over de regio. Later klaart het op, dus 21 graden vandaag. Morgen droog, flink wat zon en 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits op. Het is nog behoorlijk druk met 200 kilometer file in totaal. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij elkaar 20 kilometer file nog tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Hou rekening met dik een half uur vertraging. Op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt de Nieuwemeer voor knooppunt Amstel 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum voor knooppunt Gorkum 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneelserf in Capelle Schollevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor donderdag 2 juli. Na een zonnig begin van de dag is er tijdelijk veel bewolking. En uit de bewolking kan hier en daar wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. Later breekt de zon weer af en toe door. Er staat vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. De komende nacht koelt het al naar een graad of 14. Morgen blijft het overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4, uit een west-noordwestelijke richting. In de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en wordt weer iets warmer lucht aangevoerd. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 14 graden. In de loop van de middag wordt het rond de 24 graden. Op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam zijn tijdens en na de viering van de afschaffing van de slavernij 11 mensen opgepakt bij opstootjes. Ook werd een vuurwapen en werden 3 messen in beslag genomen. Volgens de politie valt de organisatie van de viering niets te verwijten. Na afloop werd het op meerdere plekken onrustig en daarbij zijn meerdere aanhoudingen verricht. Op de Nieuwe Binnenweg en de Klaas de Vriezelaan werd ook nog geschoten. Op de Binnenweg raakte ook nog iemand zwaar gewond. De softwareproblemen bij het Maastad ziekenhuis in Rotterdam lijken grotendeels voorbij. Artsen konden door een storing niet bij de patiëntendossiers. Daarom werd een groot deel van de afspraken afgezegd en dat is ook voor deze ochtend gebeurd. Maar alle afspraken die niet zijn afgebeld, die gaan vooralsnog door, zegt het ziekenhuis. De spoedeisende hulp is nog dicht, maar de hoop is dat die snel weer open kan. De storing is ontstaan na een test met de noodstroom. Het aantal misdrijven waarbij een asielzoeker betrokken is, is het afgelopen jaar met een kwart toegenomen, blijkt uit onderzoek van de overheid. Ons land telt 113.000 asielzoekers in opvang van het COA. Daarvan is 3% ooit verdacht van een misdrijf. In de meeste gevallen gaat het om winkeldiefstal. Syriërs die komen vaakst in aanraking met justitie, gevolgd door Eritreërs, Turken, Somaliërs en Irakezen. Bij een brand in een ziekenhuis in Ludwigslust in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. 34 anderen raakten gewond, meldt het persbureau DPA. Volgens de regionale omroep begon de brand vanochtend door nog onbekende oorzaak op de kamer van de patiënt. Daarna sloeg het vuur over naar andere delen van het ziekenhuis. De geëvacueerde patiënten zijn opgevangen op een andere plek. Voor het ziekenhuis staan veel familieleden te wachten op info. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt bewolking en regen over de regio. Later klaart het op. Het is 21 graden vandaag. Morgen droog, flink wat zon en 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: gaat het stom.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Daneels Erf in Capelle Schollevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingert in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor donderdag 2 juli. Na een zonnig begin van de dag is er tijdelijk veel bewolking. En uit de bewolking kan hier en daar wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. Later breekt de zon weer af en toe door. Er staat vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. De komende nacht koelt het al naar een graad of 14. Morgen blijft het overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4, uit een west-noordwestelijke richting. In de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en wordt weer iets warmer lucht aangevoerd. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 14 graden. In de loop van de middag wordt het rond de 24 graden. Op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden ligt in ieder geval tot zondag volledig plat. Het herstellen van de kabels na een kabelbrand heeft nu opnieuw vertraging opgelopen. De kabels blijken zwaarder beschadigd te zijn dan eerder was gedacht. Eerder deze week was er een kabelbrand ter hoogte van Rotterdam Stadion. Via de kabels worden seinen en wissels bediend. Bij de reparaties bleek dat de kabels verder beschadigd zijn dan werd gedacht. Dat alle kabels gerepareerd moeten worden, moeten ook de systemen worden gemeten en getest. Mochten er nog meer tegenvallers zijn, dan kan het wel eens tot maandag duren voordat het treinverkeer mogelijk is. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda en van Rotterdam naar Dordrecht. De spoedeisende hulp van het Maastadziekenhuis in Rotterdam is nog altijd niet open vanwege een computerstoring. Ook vandaag zijn opnieuw operaties geschrapt. De polykliniek is wel weer operationeel. De problemen van het ziekenhuis begonnen gisteren na een test met de noodstroom. Daarna hadden artsen geen toegang meer tot patiëntendossiers. Ook was het ziekenhuis telefonisch niet meer bereikbaar. Hoe lang het nu gaat duren voordat alle problemen zijn opgelost, kon het ziekenhuis niet zeggen. Twee inbrekers hebben vannacht toegeslagen bij een juwelier in Rotterdam-Noord. De inbraak was bij een juwelier aan de Noordmolenstraat. Nadat het rollook omhoog was geschoven en de ruit was ingeslagen, hebben de twee dieven binnen een paar minuten een tas gevuld. Op de scooter gingen ze er vandoor, maar die vluchtpoging eindigde op het Goudseplein. Een politiehond greep een van de vluchtende inbrekers. De ander is nog zoek. De gestolen juwelen zijn inmiddels ook teruggevonden. Rotterdam-Alexander is deze week een record hoeveelheid snus in beslag genomen. Dat is een zakje waarmee je nicotine binnenkrijgt door het onder je bovenlip te stoppen. Agenten zagen iemand verdacht gedrag vertonen bij een pand aan de Antoinette Kuilstraat. Binnen troffen ze 80.000 dozen met snus aan. Omdat die hoeveelheid duidelijk voor de handel bedoeld was, is alles in beslag genomen en vernietigd. Hoeveel handel in snus is namelijk verboden. De rekening voor het vernietigen van de snus wordt neergelegd bij de eigenaar. Het record voor de inbeslagname was net één dag oud. Een dag eerder werd namelijk in Utrecht een partij van 69.000 dozen in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag eerst nog grijs, druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon ook vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneels Erf in Capelle Scholevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 2 juli. Na een zonnebegin van de dag is er tijdelijk veel bewolking. En uit de bewolking kan hier en daar wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. Later breekt de zon weer af en toe door. Er staat vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. De komende nacht koelt het al naar een graad of 14. Morgen blijft het overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4, uit een west-noordwestelijke richting. In de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en wordt weer iets warmer lucht aangevoerd. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 14 graden. In de loop van de middag wordt het rond de 24 graden. Op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden ligt in ieder geval tot zondag volledig plat. Het herstellen van de kabels na een kabelbrand heeft nu opnieuw vertraging opgelopen. De kabels blijken zwaarder beschadigd te zijn dan eerder was gedacht. Eerder deze week was er een kabelbrand ter hoogte van Rotterdam Stadion. Via de kabels worden seinen en wissels bediend. Bij de reparaties bleek dat de kabels verder beschadigd zijn dan werd gedacht. Dat alle kabels gerepareerd moeten worden, moeten ook de systemen worden gemeten en getest. Mochten er nog meer tegenvallers zijn, dan kan het wel eens tot maandag duren voordat het treinverkeer mogelijk is. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda en van Rotterdam naar Dordrecht. De spoedeisende hulp van het Maastadziekenhuis in Rotterdam is nog altijd niet open vanwege een computerstoring. Ook vandaag zijn opnieuw operaties geschrapt. De polykliniek is wel weer operationeel. De problemen van het ziekenhuis begonnen gisteren na een test met de noodstroom. Daarna hadden artsen geen toegang meer tot patiëntendossiers. Ook was het ziekenhuis telefonisch niet meer bereikbaar. Hoe lang het nu gaat duren voordat alle problemen zijn opgelost, kon het ziekenhuis niet zeggen. Twee inbrekers hebben vannacht toegeslagen bij een juwelier in Rotterdam-Noord. De inbraak was bij een juwelier aan de Noordmolenstraat. Nadat het rollook omhoog was geschoven en de ruit was ingeslagen, hebben de twee dieven binnen een paar minuten een tas gevuld. Op de scooter gingen ze er vandoor, maar die vluchtpoging eindigde op het Goudseplein. Een politiehond greep een van de vluchtende inbrekers, de ander is nog zoek. De gestolen juwelen zijn inmiddels ook teruggevonden. In Rotterdam-Alexander is deze week een recordhoeveelheid snus in beslag genomen. Dat is een zakje waarmee je nicotine binnenkrijgt door het onder je bovenlip te stoppen. Agenten zagen iemand verdacht gedrag vertonen bij een pand aan de Antoinette Kuilstraat. Binnen troffen ze 80.000 dozen met snus aan. Omdat die hoeveelheid duidelijk voor de handel bedoeld was, is alles in beslag genomen en vernietigd. Hoeveel handel in snus is namelijk verboden. De rekening voor het vernietigen van de snus wordt neergelegd bij de eigenaar. Het record voor de inbeslagname was net 1 dag oud. Een dag eerder werd namelijk in Utrecht een partij van 69.000 dozen in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag eerst nog grijs, druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon ook vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met

Ja, een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij Hit Dossier. En wij draaien mooie muziek uit het verleden. En dit was dit waren de Sutherland Brothers en Quiver met the Arms of Mary. Een hit uit 12 juni 1976. Toen kwam die de top 40 binnen. En 12 weken stond hij erin, nummertje 1. En we gaan gauw verder met het volgende. En dat is... dat moet ik eventjes spieken. Ja, dan komen we terecht bij Safe Tonight van Eagle Eye Cherry.

U hoorde Eagle Eye Cherry met Save Tonight. En het was een nummer uit 1998. 12 weken stond hij erin. En 1 week nummertje 8 was de hoogste notering voor deze band. En we gaan verder met King and Love and Pride. En ik meld u dat dit een jaren 80 nummer is. 1985, 12 weken genoteerd in de top 40. En hoogste positie nummertje 2.

Waste of Time. En het nummer stond 10 weken in de top 40, waarvan 2 weken als hoogste notering op de nummer 6 positie. Hij kwam binnen in de top 40 van 5 juli 1986. En we gaan verder met het volgende. En dat is Promise Me van Beverly Craven.

Promise Me van Beverly Craven. 8 weken stond zij. Nee, zij heeft 8 weken. Ja, en op de hoogste positie gestaan. En 1 week stond ze op nummertje 8. En 10 weken stond ze in de top 40 in totaal. En ik ga verder met I Still Haven't Found What I'm Looking For. En dit is de uitvoering van The Chimes. En dat is uit 1990. 8 weken stonden ze in totaal op een hoogste positie van 11. En 3 weken hoogste positie, een nummer 11 notering. En 8 weken stonden ze in de top 40.

Jouw nummer uit 1990 was dit. I still haven't found what I'm looking for. En dat waren de Chimes. En ik zei al, de hoogste positie was een 11e notering. En 8 weken stonden ze in de top 40. Ik ga verder met een vrolijk nummertje. Uit 1988. Ik dacht dat de nummer 1 hit was, maar het is een nummer 2 hit, zie ik. Dus op de tweede plek in de top 40 gestrand. En 2 weken stond hij daarop. En we hebben het over Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy.

0: Don't worry, be happy.
1: Don't Worry, Be Happy was dit van Bobby McFerrin. En het was een typisch jaren 80 nummer. Het kwam binnen op 15 oktober 1988, stond 11 weken in de top 40. En 2 weken op nummer 2. Ja, en de tijd gaat snel, want het weerbericht is eventjes aan de beurt. Leen, kom er maar in.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 2 juli. Na een zonnig begin van de dag is er tijdelijk veel bewolking. En uit de bewolking kan hier en daar wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. Later breekt de zon weer af en toe door. En staat vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. De komende nacht koelt het al naar een graad of 14. Morgen blijft het overal droog, zijn een flinke zonnige periode. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4, uit een west-noordwestelijke richting. In de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en wordt weer iets warmer lucht aangevoerd. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 14 graden. In de loop van de middag wordt het rond de 24 graden. Op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden.
1: Ja, dankjewel Leen. En we gaan verder met de nummers. En Shut Up and Dance is de volgende. De hoogste notering in een 22e plek. En het was een hit in 2014. 20 december kwam de plaat binnen. En het aantal weken, ja, dat waren de 12. Ho, dus de verkeerde.

Ja, deze plaat die stond 12 weken in de top 40, maar kwam niet hoger dan de 22e positie. U hoorde het nummer van de... Nou moet ik even spieken. Ja, Somewhere Down the Crazy River. Nee, die komt zometeen. Shut Up and Dance, die moeten we hebben. En ik ga verder met het volgende nummer. En dat is Somewhere and Somewhere... Nee, dit is een ander nummer. Dit is een heel bekend nummer. Een ballade eigenlijk. Chris de Burgh met Lady in Red.

Lady in Red was dit van Chris de Burgh. En het was een nummer wat, even kijken, de hoogste positie 6, nummertje 6 in de top 40 van 1986. En 12 weken stond hij erin en 2 weken dus op die positie. En ik ga gauw verder met het volgende. Somewhere Down the Crazy River van Robbie Robertson.

Ja, dit is Robinson. En dat nummer heet Somewhere Down the Crazy River. Het was een grote hit in 1988. De hoogste positie haalde die op de 9e plek. En daar stond hij 3 weken. Ja, ik ga gauw verder met het volgende nummer. En dat is van Runaway Train. En het nummer dat heet... Soul Asylum.

Ja, prachtig nummer is dit, Runaway Train. En we gaan verder met het volgende. En dat is A Little Bit Further Away. En dat is van, even kijken, Kokomo. En het is uit 19... Nou, dan moet ik eventjes kijken, want die lettertjes zijn zo klein. 1982. 1982.

Ja, prachtig nummer dit. A Little Bit Further Away van Kokomo. En 8 weken stonden ze erin met 3 weken op nummertje 4. En ik heb er nog maar eentje en het is een favoriet van mij. En dat is van Ralph McTell uit 1976, 75. Streets of London en het is een 70-jarige nummer. Dus gaat u luisteren naar dit nummer. En bedankt voor het luisteren trouwens daarna. Want ja, dit is de laatste. Tot volgende week. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden ligt in ieder geval tot zondag volledig plat. Het herstellen van de kabels na een kabelbrand heeft nu opnieuw vertraging opgelopen. De kabels blijken zwaarder beschadigd te zijn dan eerder was gedacht. Eerder deze week was er een kabelbrand ter hoogte van Rotterdam Stadion. Via de kabels worden seinen en wissels bediend. Met de reparaties bleek dat de kabels verder beschadigd zijn dan werd gedacht. Dat alle kabels gerepareerd moeten worden, moeten ook de systemen worden gemeten en getest. Mochten er nog meer tegenvallers zijn, dan kan het wel eens tot maandag duren voordat het treinverkeer mogelijk is. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda en van Rotterdam naar Dordrecht. De spoedeisende hulp van het Maastadziekenhuis in Rotterdam is nog altijd niet open vanwege een computerstoring. Ook vandaag zijn opnieuw operaties geschrapt. De polykliniek is wel weer operationeel. De problemen van het ziekenhuis begonnen gisteren na een test met de noodstroom. Daarna hadden artsen geen toegang meer tot patiëntendossiers. Ook was het ziekenhuis telefonisch niet meer bereikbaar. Hoe lang het nu gaat duren voordat alle problemen zijn opgelost, kon het ziekenhuis niet zeggen. Twee inbrekers hebben vannacht toegeslagen bij een juwelier in Rotterdam-Noord. De inbraak was bij een juwelier aan de Noordmolenstraat. Nadat het rollok omhoog was geschoven en de ruit was ingeslagen, hebben de twee dieven binnen een paar minuten een tas gevuld. Op de scooter gingen ze er vandoor, maar die vluchtpoging eindigde op het Goudseplein. Een politiehond greep een van de vluchtende inbrekers, de ander is nog zoek. De gestolen juwelen zijn inmiddels ook teruggevonden. In Rotterdam-Alexander is deze week een recordhoeveelheid snus in beslag genomen. Dat is een zakje waarmee je nicotine binnenkrijgt door het onder je bovenlip te stoppen. Agenten zagen iemand verdacht gedrag vertonen bij een pand aan de Antoinette Kuilstraat. Binnen troffen ze 80.000 dozen met snus aan. Omdat die hoeveelheid duidelijk voor de handel bedoeld was, is alles in beslag genomen en vernietigd. Hoeveel handel in snus is namelijk verboden. De rekening voor het vernietigen van de snus wordt neergelegd bij de eigenaar. Het record voor de inbeslagname was net 1 dag oud. Een dag eerder werd namelijk in Utrecht een partij van 69.000 dozen in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag eerst nog grijs, druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon ook vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Daniels Erf in Capelle Schollevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingert in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 2 juli. Na een zonnig begin van de dag is er tijdelijk veel bewolking. En uit de bewolking kan hier en daar wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. Later breekt de zon weer af en toe door. Er staat vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Komende nacht koelt het al naar een graad of 14. Morgen blijft het overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4, uit een west-noordwestelijke richting. In de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en wordt weer iets warmer lucht aangevoerd. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 14 graden. In de loop van de middag wordt het rond de 24 graden. Op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De benoeming vanavond van de eerste PVV-wethouder in onze regio is vandaag geschrapt. Vandaag bleek dat de partijen die samen de coalitie gaan vormen in Papendrecht toch geen meerderheid vormen. Een lid van Onafhankelijk Papendrecht is gisteren namelijk uit de partij gestapt. Daardoor heeft de coalitie nu geen meerderheid meer. Het vrouwelijke raadslid zou niet kunnen leven met de benoeming van de PVV-fractieleider tot wethouder asielzaken. De andere partijen wijzen erop dat het raadslid nooit eerder haar bezwaren heeft geuit. De geplande raadsvergadering van vanavond gaat wel gewoon door in Papendrecht, maar de benoeming van de wethouders is van de agenda gehaald. Er moet nu worden gekeken naar een nieuwe coalitie, schrijven de betrokken partijen. En de politie heeft dit weekend in Dordrecht een agressieve motorrijder opgepakt. De 21-jarige man had meerdere ruiten vernield. Volgens de politie reed de motorrijder met hoge snelheid door de wijk Sterrenburg. Een buurtbewoner sprak hem daarop aan, maar daar was de motorrijder niet van gediend. Het zorgde voor ruzie waarbij de motorrijder meerdere ruiten van een huis insloeg. De motorrijder ging er vandoor en probeerde te vluchten onder meer over voetpaden, waarbij ook mensen bijna werden aangereden. Daarop staakte de politie eerst nog de achtervolging. Later kwamen ze hem tegen in een auto. Toen hij weer probeerde te vluchten, had hij minder succes. De motor is in beslag genomen. De man van 21 moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden ligt in ieder geval tot en met zondag volledig plat. Het herstellen van de kabels na een brand heeft opnieuw vertraging opgelopen. De brand was eerder deze week bij Rotterdam Stadion. Via de kabels worden seinen en wissels bediend. Bij de reparatie bleek dat de kabels verder beschadigd zijn en dan werd gedacht. Nadat alle kabels zijn gerepareerd, moeten de systemen ook worden gemeten en getest. Mochten er nog meer tegenvallers zijn, dan kan het wel eens tot maandag duren voordat er weer treinverkeer mogelijk is. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda en van Rotterdam naar Dordrecht. En het grote opvouwbare stembiljet wordt definitief vervangen door een kleinere variant. In 2029 zal het nieuwe biljet voor het eerst worden gebruikt bij de Europese verkiezingen, zo meldt minister Heerema van Binnenlandse Zaken. Op het kleinere biljet moeten straks wel twee vakjes worden ingekleurd in plaats van eentje. Eentje voor de partij van keuze en een tweede voor de gewenste kandidaat. Ook de partijlogo's zullen voortaan te zien zijn op het biljet. Uit testen bij verschillende gemeenten blijkt dat zowel kiesbureaus als stemmers tevreden zijn over het nieuwe biljet. Wel waren er wat meer ongeldige stemmen, mogelijk door onwennigheid. En dan nog het weer. Vanmiddag is het voor het eerst grijs en druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, we're gonna

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneelserf in Capelle Scholevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingert in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 2 juli. Na een zonnig begin van de dag is er tijdelijk veel bewolking. En uit de bewolking kan hier en daar wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. Later breekt de zon weer af en toe door. Er staat vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. De komende nacht koelt het al naar een graad of 14. Morgen blijft het overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4, uit een west-noordwestelijke richting. In de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en wordt weer iets warmer lucht aangevoerd. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 14 graden. In de loop van de middag wordt het rond de 24 graden. Op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Zaterdagavond zullen vanaf 8 uur een aantal straten in het centrum van Rotterdam afgesloten zijn in verband met de wedstrijd Marokko tegen Canada op het WK voetbal. Vanaf 8 uur 's avonds is het gebied tussen het Weena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak afgesloten voor verkeer. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zullen dicht zijn. De gemeente probeert zo eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. De wedstrijd tussen Marokko en Canada begint om 7 uur. En onderzoekers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn onderweg naar de Spijkenisserbrug. Vanochtend botste daar een binnenvaartschip tegen de brug. Het is gebruikelijk dat de onderzoeksraad komt kijken als binnenvaartschepen tegen bruggen of sluizen botsen. De onderzoekers gaan de eerste technische onderzoeken doen om te kijken of de brug nog wel veilig is. Het is nog onbekend wanneer het onderzoek is afgerond. En het grote opvouwbare stembiljet wordt definitief vervangen door een kleinere variant. In 2029 zal het nieuwe biljet voor het eerst worden gebruikt bij de Europese verkiezingen, zo meldt minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Op dat kleinere biljet moeten straks wel 2 vakjes worden ingekleurd in plaats van 1. Eentje voor de partij en eentje voor de gewenste kandidaat. Ook de partijlogo's zullen voortaan te zien zijn op het biljet. Uit testen bij verschillende gemeenten blijkt dat zowel kiesbureaus als stemmers tevreden zijn over het nieuwe biljet. Wel waren er wat meer ongeldige stemmen. Mogelijk komt dat door de onwennigheid. En de hittegolf van afgelopen week heeft tot meer doden geleid, zo blijkt uit de eerste cijfers van het RIVM. Vooral in het oosten en het zuiden van het land stierven meer mensen, vooral omdat het daar warmer was. Uit de cijfers komt naar voren dat 480 mensen meer dan normaal zijn overleden. Daarbij gaat het vooral om mensen van 80 jaar en ouder. Vooral oudere mensen hebben het bij hitte lastig... omdat door de ouderdom de dorstprikkel en de zweetproductie afnemen. De cijfers van het RIVM zijn schattingen. De definitieve testcijfers komen later. En dan nog het weer. Vanmiddag is het eerst nog grijs en druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon wat vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat nu al 500 kilometer file. Onder andere veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Hoogmade 25 minuten oponthoud. Is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht, kost je een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij Moerdijk. Ook daar is een ongeluk gebeurd en ook daar is een rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneels Erf in Capelle Schollevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 2 juli. Na een zonnebegin van de dag is er tijdelijk veel bewolking. En uit de bewolking kan hier en daar wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. Later breekt de zon weer af en toe door. Er staat vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. De komende nacht koelt het al naar een graad of 14. Morgen blijft het overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4, uit een west-noordwestelijke richting. In de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zaterdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en wordt weer iets warmer lucht aangevoerd. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 14 graden. In de loop van de middag wordt het rond de 24 graden. Op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is heel vroeg druk op de weg, met name in het midden en zuiden van het land. Onder andere door de afsluiting van de A27. Verder zijn er ook veel ongelukken gebeurd, zoals op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. De vertraging is daar nu een kwartier, de linker rijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Daar is de rechter rijstrook dicht. Je hebt heel veel vertraging vanaf Schiphol, namelijk een uur. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam Centrum en Hendrikido Ambacht een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Er zijn er 3 rijstroken dicht. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht en knooppunt Everdingen ook een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Zaterdagavond zullen vanaf 8 uur een aantal straten in het centrum van Rotterdam afgesloten zijn in verband met de wedstrijd Marokko tegen Canada op het WK voetbal. Vanaf 8 uur 's avonds is het gebied tussen het Weena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak afgesloten voor het verkeer. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zullen dicht zijn. De gemeente probeert zo eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. De aftrap tussen Marokko en Canada is om 7 uur 's avonds. En de ICT-storing in het Maastad ziekenhuis is verholpen. Alle afdelingen van het ziekenhuis zijn ondertussen weer open. In de nacht van dinsdag op woensdag ontstond de storing tijdens een test met de noodstroomvoorziening. In de loop van de donderdag konden enkele afdelingen alweer open. De noodzakelijke hulp op de dialyse- en oncologieafdelingen bleef gewoon doorgaan. Alle overige zorg werd afgeschaald. Het ziekenhuis gaat de patiënten van wie de afspraak is afgezegd zo snel mogelijk contacten om een nieuwe afspraak te maken. En bij een controle in een kelderbox in een flat aan de Jozef Aurelius-singel in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten daarvoor worden verhaald op de eigenaren. Ook de douane zal nog een naheffing toepassen voor de accijnzen. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En volgens de eerste inschatting van het RIVM zijn er tijdens de hittegolf van vorige week in Nederland zo'n 480 mensen meer overleden dan verwacht. In totaal zijn vorige week ruim 3500 mensen overleden. Naar verhouding zijn vooral meer mensen overleden in het oosten en het zuiden van het land, waar de temperaturen het hoogst waren. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Ouderen en mensen met chronische ziekten zijn bij extreme hitte kwetsbaarder. Vaak zweten ze minder, waardoor ze de hitte niet kwijt kunnen. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat overlijden soms pas na een paar weken geregistreerd wordt. Dan nog het weer. Vanuit het westen wordt het vanmiddag droger en breekt de zon wat vaker door. Het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Er staat meer dan 800 kilometer file. Dat is onder andere te wijten aan wegwerkzaamheden, maar er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat een hele lange file tussen de afrit Den Bosch en Waardenburg. 19 kilometer in totaal. De vertraging is ruim 3 kwartier. Dat komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade een uur vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum ook een half uur extra reistijd. En op de A27 Almere-Gorkum de andere kant op tussen Utrecht-Noord en Lexmond is de vertraging ook 40 minuten. En dat heeft natuurlijk te maken met de afsluiting. De A27 is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Goedemiddag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

leer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneelserf in Capelle Scholevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 2 juli. Vandaag was het tijdelijk bewolkt en viel enige regen, maar in de loop van de dag brak de zon door. En de temperatuur die komt naar zo'n 21, lokaal nog 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en waait een matige wind uit een westelijke richting. En het wordt in de middag zo'n 21 tot 22 graden. In het weekend zijn er maximumtemperaturen te verwachten tussen de 22 en 24 graden. Op zaterdag blijft het meeste tijd droog. Zondag kan er een enkele bui vallen. En de wind blijft uit de west tot noordwesthoek waaien. Ook begin volgende week is het overwegend te droog en redelijk aangenaam zomerweer. Afgezien van een enkele bui blijft het grotendeels droog. En de middagtemperatuur die komt uit rond de 22 tot 23 graden. In de tweede weekhelft bereikt warme lucht onze regio en dan komen weer een aantal zomerse dagen aan. Er zijn al flinke zonnige perioden en donderdag kan het zo'n 5, 26 en vrijdag zo'n 7, 28 graden worden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bijna 900 kilometer file. Vooral veel vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg. Daar is de vertraging 3 kwartier. Komt door de afgesloten A27. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is het ook heel erg druk tussen knooppunt Badhoevedorp en Hoogmade. Daar zijn 1 uur in de file. Er wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum voor de afsluiting tussen Hank en Gorkum 1 uur oponthoud. De andere kant op tussen Utrecht en Everdingen bijna 40 minuten vertraging. En door een ongeluk bij Eindhoven op de randweg van Eindhoven is het vastgelopen op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp ook 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Zaterdagavond zullen vanaf 8 uur een aantal straten in het centrum van Rotterdam afgesloten zijn in verband met de wedstrijd Marokko tegen Canada op het WK voetbal. Vanaf 8 uur 's avonds is het gebied tussen het Weena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak afgesloten voor het verkeer. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zullen dicht zijn. De gemeente probeert zo eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. De aftrap tussen Marokko en Canada is om 7 uur 's avonds. En de ICT-storing in het Maastad ziekenhuis is verholpen. Alle afdelingen van het ziekenhuis zijn ondertussen weer open. In de nacht van dinsdag op woensdag ontstond de storing tijdens een test met de noodstroomvoorziening. In de loop van de donderdag konden enkele afdelingen alweer open. De noodzakelijke hulp op de dialyse- en oncologieafdelingen bleef gewoon doorgaan. Alle overige zorg werd afgeschaald. Het ziekenhuis gaat de patiënten van wie de afspraak is afgezegd zo snel mogelijk contacten om een nieuwe afspraak te maken. En bij een controle in een kelderbox in een flat aan de Jozef Aurelio-singel in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten daarvoor worden verhaald op de eigenaren. Ook de douane zal nog een naheffing toepassen voor de accijnzen. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En volgens de eerste inschatting van het RIVM zijn er tijdens de hittegolf van vorige week in Nederland zo'n 480 mensen meer overleden dan verwacht. In totaal zijn vorige week ruim 3500 mensen overleden. Naar verhouding zijn vooral meer mensen overleden in het oosten en het zuiden van het land, waar de temperaturen het hoogst waren. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Ouderen en mensen met chronische ziekten zijn bij extreme hitte kwetsbaarder. Vaak zweten ze minder, waardoor ze de hitte niet kwijt kunnen. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat overlijden soms pas na een paar weken geregistreerd wordt. Dan nog het weer. Vanuit het westen wordt het vanmiddag droger en breekt de zon wat vaker door. Het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk op de weg, maar de meeste files beginnen nu langzaam wat korter te worden. Het is nog niet erg te merken op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Den Bosch en Waardenburg is de vertraging nog bijna een uur. Dat komt door de afgesloten A27, daardoor is het extra druk op de A2. Merk je ook op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade sta je 3 kwartier in de file door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En er staat een vrachtwagen met pech op de A50 Apeldoorn Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is nog een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Hoenderlo ruim een kwartier.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneelserf in Capelle Scholevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingert in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 2 juli. Vandaag was het tijdelijk bewolkt en viel enige regen, maar in de loop van de dag brak de zon door. En de temperatuur liep op naar zo'n 21, lokaal nog 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en waait een matige wind uit een westelijke richting. En het wordt in de middag zo'n 21 tot 22 graden. In het weekend zijn er maximumtemperaturen te verwachten tussen de 22 en 24 graden. Op zaterdag blijft het meeste tijd droog. Zondag kan er een enkele bui vallen. En de wind blijft uit de west tot noordwesthoek waaien. Ook begin volgende week is het overwegend te droog en redelijk aangenaam zomerweer. Afgezien van een enkele bui blijft het grotendeels droog. En de middagtemperatuur die komt uit rond de 22 tot 23 graden. In de tweede weekhelft bereikt warme lucht onze regio en dan komen weer een aantal zomerse dagen aan. Er zijn al flinke zonnige perioden en donderdag kan het zo'n 5, 26 en vrijdag zo'n 7, 28 graden worden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, maar op een aantal plaatsen heb je nog wel erg veel vertraging. Zoals op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg. Daar is het op onthoud 3 kwartier. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Boerden ruim een half uur op onthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. Dus dat is de brug bij Gorkum, een half uur vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Empel is het op onthoud ook nog 20 minuten. Dat komt door de drukte op de A2. En op de N65 Tilburg Den Bosch staat bij de afrit Comfort een auto in brand. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Bij de controle in een kelderbox in een flat aan de Jozef Aurelio Single in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek na onderzoek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn ondertussen verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten worden verhaald op de eigenaren. Ook de douane zal nog een accijnsnaheffing toepassen. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En de Rotterdamse Mobiliteitscentrale, RMC, kan op maandag 20 juli gewoon beginnen met de nieuwe concessie voor het doelgroepenvervoer in Rotterdam. Het gerechtshof in Den Haag heeft de bezwaren van het bedrijf TWZ Connect tegen het gunnen van de aanbesteding aan RMC ongegrond verklaard. TWZ vond onder meer dat de RMC was bevoordeeld door illegale staatssteun die zou zijn gegeven door het goedkoop verkopen van aandelen RMC door de RET. Het gerechtshof vindt die klachten ongegrond. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan zogenoemde afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen die onder druk werden gezet door hun familie en de kerk. Ook overheidsinstanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, waren erbij betrokken. Staatssecretaris Van Brugge zei op een bijeenkomst met gedupeerden dat de overheid te weinig voor de afstandsmoeders heeft gedaan en dat dit nooit had mogen gebeuren. En FC Dordrecht heeft zich versterkt met Let's International Dario Cic. De spits komt over van de Italiaanse club Parma en speelde eerder op huurbasis al voor Helmond Sport. Afgelopen seizoen werd Cic verhuurd aan het tweede team van Atletico Madrid. FC Dordrecht huurt de aanvaller van de Italianen met een optie tot koop. Cic kwam 12 keer in actie voor Letland en scoorde daarin 2 goals. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds ruim 200 kilometer file. Dat is behoorlijk wat voor dit tijdstip. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je nog de meeste verdraging, namelijk 50 minuten tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Dat komt door de afgesloten A27, daardoor is het extra druk op de A2. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp een half uur verdraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer een kwartier verdraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
13: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Daniels Erf in Capelle Schollevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingert in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 2 juli. Vandaag was het tijdelijk bewolkt en viel enige regen, maar in de loop van de dag brak de zon door. En de temperatuur die popt naar zo'n 21, lokaal nog 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en waait een matige wind uit een westelijke richting. En het wordt in de middag zo'n 21 tot 22 graden. In het weekend zijn er maximumtemperaturen te verwachten tussen de 22 en 24 graden. Op zaterdag blijft het meeste tijd droog, zondag kan er een enkele bui vallen. En de wind blijft uit de west tot noordwesthoek waaien. Ook begin volgende week is het overwegend te droog en redelijk aangenaam zomerweer. Afgezien van een enkele bui blijft het grotendeels droog. En de middagtemperatuur die komt uit rond de 22 tot 23 graden. In de tweede weekhelft bereikt warme lucht onze regio en dan komen weer een aantal zomerse dagen aan. Er zijn al flinke zonnige perioden en donderdag kan het zo'n 5, 26 en vrijdag zo'n 7, 28 graden worden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Bij de controle in een kelderbox in een flat aan de Jozef Aurelio Singel in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek na onderzoek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn ondertussen verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten worden verhaald op de eigenaren. Ook de douane zal nog een accijnsnaheffing toepassen. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En de Rotterdamse mobiliteitscentrale, RMC, kan op maandag 20 juli gewoon beginnen met de nieuwe concessie voor het doelgroepenvervoer in Rotterdam. Het gerechtshof in Den Haag heeft de bezwaren van het bedrijf TWZ Connect tegen het gunnen van de aanbesteding aan RMC ongegrond verklaard. TWZ vond onder meer dat de RMC was bevoordeeld door illegale staatssteun die zou zijn gegeven door het goedkoop verkopen van aandelen RMC door de RET. Het gerechtshof vindt die klachten ongegrond. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan zogenoemde afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen die onder druk werden gezet door hun familie en de kerk. Ook overheidsinstanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, waren erbij betrokken. Staatssecretaris Van Brugge zei op een bijeenkomst met gedupeerden dat de overheid te weinig voor de afstandsmoeders heeft gedaan en dat dit nooit had mogen gebeuren. En FC Dordrecht heeft zich versterkt met Let's International Dario Šić. De spits komt over van de Italiaanse club Parma en speelde eerder op huurbasis al voor Helmond Sport. Afgelopen seizoen werd Šić verhuurd aan het tweede team van Atletico Madrid. FC Dordrecht huurt de aanvaller van de Italianen met een optie tot koop. Šić kwam 12 keer in actie voor Letland en scoorde daarin 2 goals. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog, bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon, wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Daarom zullen de Zuid-Molukken.
1: De Molukse voeding.
2: U luistert naar het Molukse uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Kapelle.
3: Slamat malam brengen Janko Hormaat, een hele goede avond en welkom weer bij deze uitzending van vanavond. Vanavond hebben we voor u nieuws en informatie en uiteraard ook lagu lagu. Dus geniet van deze avond.

beste luisteraars. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur. Blijf ook straks in het tweede uur na ons luisteren naar het nieuws uiteraard. Zo kunt u weer genieten van Lagu Lagu. Dus ik zeg hem tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Bij de controle in een kelderbox in een flat aan de Jozef Aurelio Singel in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek na onderzoek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn ondertussen verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten worden verhaald op de eigenaren. Ook de douane zal nog een accijnsnaheffing toepassen. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En de Rotterdamse mobiliteitscentrale, RMC, kan op maandag 20 juli gewoon beginnen met de nieuwe concessie voor het doelgroepenvervoer in Rotterdam. Het gerechtshof in Den Haag heeft de bezwaren van het bedrijf TWZ Connect tegen het gunnen van de aanbesteding aan RMC ongegrond verklaard. TWZ vond onder meer dat de RMC was bevoordeeld door illegale staatssteun die zou zijn gegeven door het goedkoop verkopen van aandelen RMC door de RET. Het gerechtshof vindt die klachten ongegrond. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan zogenoemde afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen die onder druk werden gezet door hun familie en de kerk. Ook overheidsinstanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, waren erbij betrokken. Staatssecretaris Van Brugge zei op een bijeenkomst met gedupeerden dat de overheid te weinig voor de afstandsmoeders heeft gedaan en dat dit nooit had mogen gebeuren. En FC Dordrecht heeft zich versterkt met Leeds International Dario Šić. De spits komt over van de Italiaanse club Parma en speelde eerder op huurbasis al voor Helmond Sport. Afgelopen seizoen werd Šić verhuurd aan het tweede team van Atletico Madrid. FC Dordrecht huurt de aanvaller van de Italianen met een optie tot koop. Šić kwam 12 keer in actie voor Letland en scoorde daarin 2 goals. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon, wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

Slammeke Mali Pedenga Pedenga Jankte Homat. En welkom weer terug bij het tweede uur van deze uitzending. Dit uur hebben wij voor u de Lagu Lagu in petto. Dus ik zeg hem, geniet van dit uur.

0: Dank u wel. Prima kassie.
1: U luistert naar Het Molukse Uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. Bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneels Erf in Capelle Scholevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 2 juli. Vandaag was het tijdelijk bewolkt en viel er enige regen, maar in de loop van de dag brak de zon door en de temperatuur liep op naar zo'n 21, lokaal nog 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en waait een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt in de middag zo'n 21 tot 22 graden. In het weekend zijn er maximumtemperaturen te verwachten tussen de 22 en 24 graden. Op zaterdag blijft het meeste tijd droog, zondag kan er een enkele bui vallen en de wind blijft uit de west tot noordwesthoek waaien. Ook begin volgende week is het overwegend te droog en redelijk aangenaam zomerweer. Afgezien van een enkele bui blijft het grotendeels droog en de middagtemperatuur die komt uit rond de 22 tot 23 graden. In de tweede weekhelft bereikt warme lucht onze regio en dan komen weer een aantal zomerse dagen aan. Er zijn dan flinke zonnige perioden en donderdag kan het zo'n 5, 26 en vrijdag zo'n 7, 28 graden worden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. Bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is De Late Avond van Norbert Ketting.
1: Welkom terug bij De Late Avond Show. Het is donderdag 2 juli, net 11 uur geweest. En het laatste uur van de dag vullen we met relaxte muziek en mooie verhalen uit de regio van Zuid-Holland. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je luistert. We begonnen de show met The Seekers van The Who. En straks hoor je meer over het zomerconcert Journey Home van Kantiamo Delft. Dat op 4 juli plaatsvindt. Ook maken we kennis met filmmaker Rick van der Linden. Die met zijn bijzondere natuurdocumentaires laat zien hoe mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En later in de show besteden we aandacht aan kamers met aandacht. Dat in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op zoek is naar mensen met een kamer en een groot hart voor jongeren die een veilige plek nodig hebben. Maar eerst gaan we terug naar de muziek. Dit zijn de Floaters met Float On. Veel plezier met De Late Avond.
2: Aquarius. And my name is Ralph.

Hanging on a string, ofwel je houdt me aan het lijntje. Zometeen gaat Herbert de Bruin in gesprek met onze gasten van vanavond. Colina Smits en Celine Tilman. En die zitten hier namens Cantiamo Delft. We eerst Men I Trust met Show Me How.

0: gaan in dit onderwerp praten over een journey home. En dat doe ik met Coline Smits en Celine Tilmon. En die zijn allebei in de studio. Allebei welkom, dames.
1: Dank u. Hallo.
0: Jullie zijn van Cantiamo in Delft.
1: Mm-hmm. Inderdaad.
0: Cantiamo, dat heeft iets met zang en met muziek te maken?
1: Ja, als ik het goed heb, plezier in zingen.
0: Plezier in zingen?
1: Ja.
0: Ah, dat hebben jullie zeker, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja?
0: Want het koor bestaat al heel wat jaren?
1: Ja, al 20 jaar.
0: 20 jaar?
1: Meer dan 20 jaar zelfs. Vorig jaar waren we 20 jaar en is het nu 21.
0: Ja, jullie treden regelmatig op, maar zeker met Journey Home, wat ik al zei, dat is het jullie zomerconcert.
1: Ja. Inderdaad,
0: ja.
1: 4 juli hebben wij een
0: 4 juli heb je zomerconcert, ja. Wat gaat er gebeuren? Want de Journey Home, dat klinkt als ver weg en weer dichtbij, een reis door de wereld.
1: Ja, en ja? Ik precies dat, zoals u het zegt. We zingen meerdere nummers van verschillende talen. En allemaal hebben ze iets met een reis te maken. En dat kan een fysieke reis zijn. Dus we komen ergens aan en we gaan ergens naartoe. Het kan ook meer een spirituele reis zijn. Helemaal afhankelijk van het nummer wat we zingen op dat moment.
0: En nu dan de Journey Home volgende week. Spannend?
1: Nou, nog wel wat oefenen, want we doen ook alles uit ons hoofd. Dus we hebben geen partituren.
0: Nee.
1: Dus daar zijn we ook al een paar weken mee bezig om alles goed uit ons hoofd te doen. En we hebben ook een choreo, dus het is ook niet dat we lekker stil blijven staan en alleen maar op de tekst hoeven te concentreren.
0: Het is een swingend koor.
1: Het is wel, ja, zekers.
0: Ja. Een lang programma?
1: Volgens mij anderhalf uurtje.
2: Anderhalf uur, ja.
0: Pauze ertussen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, wat lekkers.
0: 4 juli treden jullie op, hè?
1: Inderdaad.
0: Waar vindt het plaats?
1: In de Vierhovenkerk in Delft.
0: Ja. Want het is echt een koor waar iedereen mee bezig is dan, hè, denk
1: ja.
0: ik. Veel mensen die nog wel meer dingen doen dan alleen zingen.
1: Zekers, ja.
2: Ja, naast dat we allemaal een passie hebben voor zang. En ook daar steeds beter in willen worden. Heerst ook een hele hechte vriendschap. Dus we doen ook wel eens een leuk weekend met elkaar.
0: Okay.
2: Of vlak voor de repetities even stiekem ijsjes snoepen.
1: Ja.
2: Ja.
1: En we zijn ook echt wel een koor voor de koorleden. Dus het bestuur bestaat ook volledig uit koorleden. We hebben ook meerdere commissies. Dus bijvoorbeeld de muziek wordt uitgekozen door de leden ook. Dus wij kunnen ook zelf muziek aandragen.
0: Zelf.
1: Ja, en dan gaat de commissie daarnaar kijken. Hetzelfde met activiteiten. Nu ook voor het concert hebben we dan ook weer een commissie die dat allemaal regelt. Dus dat gaat dan om de aankleding van nu dan in dit geval de kerk of het thema.
0: Oh, dat
1: of,
0: doen jullie ook nog?
1: Ja, dat doen we ook
0: het
1: allemaal.
0: Het is niet een kale kerk waar je in de banken zit en maar
1: Nee.
0: Dat is een hoop werk.
1: Zeker, ja, daar gaat tijd in zitten. Maar dat hebben we echt, ja, wat Coline ook zegt, daar hebben we echt

0: We hebben gemaakt een groep.
1: Ja, voor de sfeer is dat natuurlijk ook prima.
2: Ja, ja. Iedereen heeft zijn eigen bijdrage. Ik denk dat iedereen wel echt zijn eigen steentje... Ja, ja zeker.
1: Een koor van 20 mensen, zei je?
0: Ongeveer? 34 op het moment.
1: 34 op het moment, ja. Dat is veel.
2: We zijn aardig gegroeid de laatste tijd. Ja.
1: Dus kunnen jullie nog koorleden gebruiken? Of zeg je, nou, dit is wel een mooi aantal. Dat is een middag.
0: Nee, we kunnen altijd koorleden gebruiken.
1: Altijd koorleden gebruiken, ja, toch wel?
0: Want vooral lage stemmen, die zijn erg schaars te vinden.
1: Ja, wat, is het een dameskoor of is het gemeen? Het is dames.
0: Nee, het is een dameskoor,
1: ja. Maar dan moet je wel lage stemmen erbij hebben.
0: Ja, zeker.
1: Nou ja, dan heb je geen last van dat je geen mannen kan vinden. Want veel koren die gemengd zijn, die hebben daar last van.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dat hebben jullie dus niet.
0: Nee.
1: Een voordeel. Vier hoofdkerken zijn er al. Mm-hmm. Hoe laat begint het?
0: Om 2:00 gaan de deuren open.
1: 2:30 begin je dan zo?
0: Ja, zoiets. Ja.
1: Als alles aangekleed is en mooi is, dan kan dat allemaal terecht. Tickets. Waar kunnen mensen zijn om tickets te bestellen, te kopen?
0: Via de website van Kantiamo Delft zelf.
1: Kantiamo Delft.nl. Dat is de website. Daar kun je het. En misschien aan de deur ook nog wel.
0: Zeker. Ja, absoluut.
2: En ook via de link van via onze Instagram, Kantiamo Delft. Hebben we een link in de beschrijving. En daar kun je ook tickets
1: kopen. Oh, dat kan daar ook. Dus je hebt verschillende plekken waar je tickets kan bestellen. En misschien aan de deur ook nog wel.
0: Ja, dat zeker ook. Ja.
1: Nieuwe Vierhoofdkerk. Die staat, even denken, bij het viaduct langs de Prinses Beatrixlaan.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Heb ik dat goed begrepen?
0: Ja helemaal.
1: Ja. Ja. Nee, dan weten mensen waar ze moeten zijn. Hij staat een beetje beneden verborgen.
0: Ja, en de tram komt er ook langs. Dus met openbaar vervoer is het ook te komen.
1: Openbaar vervoer kan ook nog. Ja, dat is ook heel goed om dat te zeggen. Een prachtige gelegenheid om dat koor eens te beluisteren. Wat jullie zo mooi en zo prettig doen om daar een vriendengroep is, eigenlijk vriendinnengroep zou je moeten zeggen bijna, om dat koor te horen. Paulien Smits en Céline Tilman, dank voor het gesprek. Heel veel succes en in de toneelwereld, maar daar horen jullie ook een beetje bij, zeggen we dan maar toi, toi, toi.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

typische 70s sound van The True Reflection met The Whisperer. En daarvoor het Franstalige Le Temps de l'Amour. Zometeen alweer onze volgende gast, Rick van Linden. Hij is documentairemaker van natuurfilms met een hoofdrol voor de mens. Hij is ook nog eens historicus en hij is ook nog verwonderaar. Nou, wat dat dan precies is en inhoudt, dat probeert Herman de Bruin straks allemaal los te peuteren. Maar eerst gaan we naar Angus en Julia Stone met Chateau.

0: Ik ga praten over een gemeenschap van leven en wat daarmee bedoeld wordt. Dat ga ik vragen aan Rick van der Linden. Hij is documentairemaker en maakt natuurfilms met een hoofdrol voor de mens. En dat is wat anders, denk ik, dan natuurfilms waar alleen de beesten in voorkomen. Rick, welkom. Klopt dat, het laatste wat ik zei?
1: Ja, dat klopt. De mens staat juist, heeft juist de hoofdrol in de natuurfilms die ik maak. Omdat dat volgens mij geen gescheiden werelden zijn. Voor mij zijn wij mensen juist onderdeel van die natuur. Zijn wij die natuur en hebben we een nogal dominante rol nu in de landschappen en in die natuur. Dus dat is een onderwerp wat ik heel graag in mijn films opwerp. Welke rol dienen wij in te nemen? Ik ga vaak met mensen het landschap in. Dus ik laat mensen ook aan het woord in de films. En in deze film kijk ik specifiek met ecofilosoof Matthijs Schouten in de spiegel die de eikenprocessierups ons jaarlijks voorhoudt.
0: Oh. Dat is, en komt daar dan naar voor hoe we in die gemeenschap kunnen leven? Als mens? Dat is een goed voorbeeld.
1: Ja, nou dus. Het gaat niet altijd vanzelf. Dat is een interessant spel om te leren samenleven met allerlei andere soorten. Zeker als het gaat om soorten die ons jeuk kunnen geven.
0: Ja, want als mensen eigenlijk processierups horen, dan beginnen ze al te jeuken, denk ik.
1: Ja.
0: Dus daar willen ze vanaf.
1: Ja.
0: En jij hebt daar een andere visie op, denk ik.
1: Nou, op sommige plekken denk ik... Het zijn niet mijn lievelingsdieren.
0: Nee.
1: Maar tegelijkertijd heb ik misschien eigenlijk helemaal geen lieveling. Het is gewoon een dier, punt. Mm-hmm. En die probeert te leven. En we hebben geprobeerd, of het is ook gelukt... om hem van het eitje tot de paring... De hele cyclus vast te leggen van deze rups. En dan zie je dat het natuurlijk ook gewoon een wonderlijk schepsel is. Die een waanzinnig afweermechanisme heeft ontwikkeld. Hij is de baas over ons en niet andersom. En wij denken toch zo machtig te zijn.
0: Ja.
1: Maar dit beestje krijgen we er niet onder. En als we hem er al onder zouden krijgen, dan veroorzaken we altijd weer een nieuw probleem.
0: Dan gaat er weer wat anders opspelen, denk ik. Ja. Ja, dat betekent dat je die boodschap geeft je van laat iedereen leven zoals hij leven moet, maar laten we wel zorgen dat we zelf ook nog kunnen blijven leven als mensen.
1: Nou, ja, bijvoorbeeld. Deze filosoof Matthijs Schouten die heeft vier verschillende grondhoudingen ten aanzien van natuur onderscheiden die mensen in verschillende culturen hebben ontwikkeld.
0: Mm-hmm.
1: En wij in het Westen hebben onszelf boven die natuur geplaatst en heersen erover. Dat doen we niet allemaal en dat is ook niet het enige wat we doen, want we zijn ook rentmeesters. Er zijn ook mensen die heel erg vanuit het idee leven van wij moeten hiervoor zorgen. Je hebt ook het beeld van partnerschap met natuur. Dus daar kijk je van hoe kunnen we proberen allerlei soorten zeg maar zo bij elkaar te zetten dat het een beetje helpt. Dat het werkt. En je hebt de participant en die zegt eigenlijk ik ben niks meer of minder dan een schimmel. En we moeten het maar doen met elkaar. En die laat het wat meer over zich heen komen, zal ik maar zeggen. En ik denk dat er niet één houding ten aanzien van natuur is die beter is dan de ander. Maar ik denk wel dat je van het heersen merken we nu dat het niet zo goed werkt. En per plek en per locatie en per soort is het steeds kijken van hoe verhouden we ons hier ertoe en hoe kunnen we hier het beste samenleven met andere vormen.
0: Precies, ja, dat is heel belangrijk, dat samenleven. Want we moeten met de natuur leven en we leven in de natuur, maar we moeten die natuur wel op zijn waarde schatten.
1: Ja.
0: Deze film zorgt ervoor dat mensen zich gaan afvragen hoe ze met de natuur het beste om kunnen gaan. Als ik het zo even vertaal naar mijn eigen woorden.
1: Ja.
0: Ja. Mensen die dat willen, want je kan ook een groter gezelschap die film laten zien en dan discussie daarover houden. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Hoe kunnen mensen met je in contact daarover?
1: Ja, op rickvandelinden.nl kun je alle films zien die ik heb gemaakt en in contact komen om te kijken of we samen een vertoning kunnen organiseren. En wil je de film streamen, dan kun je op docswithimpact.com kijken.
0: Dan moet je daar even zijn. Maar met een gezelschap de film bekijken is een heel mooie gelegenheid. En dan ben je er zelf ook bij.
1: Ja, dat kan.
0: Om zo'n discussie te sturen en te leiden.
1: Dat kan, ja. Of met degene die het wil organiseren samen. Of...
0: Dat kan natuurlijk ook. Ja.
1: Laat
0: het even weten aan de genoemde website, dan komt het allemaal goed. Ik sprak met Rick van der Linden, hij is documentairemaker van natuurfilms met een hoofdrol voor de mens. Hij doet ook nog iets aan historie, want hij kijkt ook terug in de geschiedenis. Dankjewel voor het gesprek.
2: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

Jason Isbell en The 400 Unit met If We Were Vampires. En daarvoor, doe maar met Miss. Zo meteen onze laatste gast hier in de studio. Cheyenne van de Kust. En ze is regiocoördinator van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. En ze is op zoek naar hospita's. Tere Cox gaat met haar praten. En dat doen ze na There She Goes.

0: De stichting Kamers met Aandacht zoekt hospita's Immersluis, Vlaardingen en Schiedam. Hoe werkt dat nou eigenlijk in de praktijk? Hier aan tafel Shane van de Kust van deze stichting. Welkom Shane.
1: Dankjewel.
0: Wat houdt dat nu in, die stichting Kamers met Aandacht?
1: Ja, Kamers met Aandacht koppelt jongeren die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken aan mensen die een kamer over hebben.
0: Om daar dan misschien te gaan wonen of die kamer te huren.
1: Ja.
0: En wat bedoel jij met een steuntje in de rug? Zijn het jongeren die problemen hebben ervaren of tegen dingen aangelopen zijn?
1: Vaak zijn het jongeren die uit de jeugdzorg komen en of nu niet terecht kunnen bij hun eigen vangnet.
0: En wat is jouw rol in dit geheel?
1: Ik ben de regiocoördinator van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. En ik bemiddel eigenlijk de jongeren en de verhuurders.
0: Het kan zowel voor de jongeren als voor de hospita natuurlijk heel betekenisvol zijn. Maar er zijn vast ook mensen die willen heel graag iets betekenen voor anderen. Maar die denken, ja, wat haal ik in huis? Kan ik het wel aan? Heb ik genoeg vertrouwen daarin? Vind je dat gek? Of is dat wel een natuurlijk gevoel wat je dan hebt?
1: Ik kan dat volledig begrijpen. Ik denk dat dat terechte vragen zijn. Op voorhand weet je natuurlijk niet wie de doelgroep is. Zeker als het een beetje ver van je bedshow is. Dus dan zeg ik altijd, neem vooral contact op en ga het gesprek met ons aan.
0: Ja, een heel goed advies denk ik. Heb je wel eens van het begin tot het eind gevolgd hoe dat verlopen is? De match, hoe het was om daar in huis te wonen en hoe het verder gegaan is met de jongeren?
1: Ja, zo hebben we een andere jongere. Hij kreeg een intake, daarna een klikgesprek, dat klikte. En die ging de kamer betrekken. En hij gaf aan van, nou, ik voel me hier eigenlijk vrij snel op mijn gemak. Maar de verhuurder had iets van, ik hoor hem nooit, ik zie hem nooit. Ben ik eigenlijk wel van toegevoegde waarde, gaat het goed? Af en toe doen we een check-in momentje, maar dat is het. En de jongere gaf toch echt aan, nee, ik voel me wel thuis. Nou, en die merkte ook, na 6 maanden deed hij bijvoorbeeld voor het eerst de radio aan in zijn kamer. Dan merk je van, oh, het is voor hen ook even wennen van, hey, ik heb mijn eigen plek en ik kan hier wat meer ruimte innemen voor mezelf. Nou, dan zie je die groei meemaken tot aan dat je dan een week op vakantie gaat, zelfde jongeren. En die komt dan naar beneden gerend als die de deur open hoort gaan en zegt van, nou, ik ben zo blij dat jullie terug zijn. Ik heb jullie echt gemist. Ik ga jullie gewoon knuffelen.
0: Nou is dit deze regio, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, maar het is een landelijke stichting. Hoe loopt dit nou landelijk? Is het al lang bezig en wat zijn de ervaringen?
1: Ja, het loopt echt wel al een aantal jaar.
0: Ja.
1: En ze breiden enorm snel uit naar meerdere regio's. Dus tot nog toe een goede toevoeging.
0: Die verhuurder of die hospes of die hospita, die wil natuurlijk ook vooruit kunnen kijken en die maakt zich misschien zorgen als het nou helemaal niet gaat. Is er huurbescherming of kan je ook zeggen, joh, dit moet echt binnen een maand ophouden, want dit gaat niet?
1: Er is huurbescherming voor de 2 jaar, vandaar dat we 2 jaar doen, want anders wordt het onbepaalde tijd. En verder hebben wij begeleidings- en inzetcontracten. En als een jongere zich daar niet aan houdt, ja, dan kunnen we dat ontbinden.
0: Ja, niet dat ik daarop uit, maar het geeft vaak ja. Het verlaagt misschien wel de drempel. Dat je denkt, nou
1: zeker.
0: Ja, als het echt een mismatch is, dan word ik daarin begeleid.
1: Zeker, vandaar ook dat we echt wel de eisen hebben voor de begeleiding en ook een bepaalde inzet. Zodat we dat zoveel mogelijk wegnemen. Daarbij natuurlijk wel de nuance. We zitten niet te veel te drillen op de jongeren natuurlijk.
0: Nee,
1: het is juist fijn
0: ik.
1: Als ze rust hebben.
0: Dat begrijp ik. Dan iedereen komt te bloeien als die ook wat ruimte heeft natuurlijk. Nou, tot slot, waar kunnen we informatie hierover vinden om het bijvoorbeeld ook in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam meer te laten gebeuren?
1: Ja, klik vooral op onze website kamersmetaandacht.nl of zoek Kamers met Aandacht op de socials. En daar staan ook contactgegevens op.
0: Nou, dankjewel voor je warme pleidooi. Ik hoop dat er heel veel hospita's zich melden. Dankjewel, Shane van de Kust, voor je warme pleidooi, waar hospita's met aandacht worden gevraagd. Dankjewel.

Feist met 1, 2, 3, 4. En ik ga je alvast weer troost wensen voor straks. Dan moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze. En een goede wacht, want het zit erop. Deze late avondshow van donderdag 2 juli. Morgenavond hier in de studio Alfred Blokhuizen met de prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Fijn dat je erbij was. Dankjewel voor het luisteren. En ik ben er weer aanstaande maandag. Tot dan.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Philip van Es met de... Het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USAR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneelserf in Capelle Schollevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 2 juli. Vandaag was het tijdelijk bewolkt, er viel enige regen, maar in de loop van de dag brak de zon door. En de temperatuur liep op naar zo'n 21, lokaal of 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en waait een matige wind uit een westelijke richting. En het wordt in de middag zo'n 21 tot 22 graden. In het weekend zijn er maximumtemperaturen te verwachten tussen de 22 en 24 graden. Op zaterdag blijft het meeste tijd droog. Zondag kan er een enkele bui vallen. En de wind blijft uit de west tot noordwesthoek waaien. Ook begin volgende week is het overwegend te droog en redelijk aangenaam zomerweer. Afgezien van een enkele bui blijft het grotendeels droog. En de middagtemperatuur die komt uit rond de 22 tot 23 graden. In de tweede weekhelft bereikt warme lucht onze regio en dan komen weer een aantal zomerse dagen aan. Er zijn al flinke zonnige perioden en donderdag kan het zo'n 5, 26 en vrijdag zo'n 7, 28 graden worden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneelserf in Capelle Scholevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 2 juli. Vandaag was het tijdelijk bewolkt en viel er enige regen, maar in de loop van de dag brak de zon door. En de temperatuur liep op naar zo'n 21, lokaal nog 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en waait een matige wind uit een westelijke richting. En het wordt in de middag zo'n 21 tot 22 graden. In het weekend zijn er maximumtemperaturen te verwachten tussen de 22 en 24 graden. Op zaterdag blijft het meeste tijd droog. Zondag kan er een enkele bui vallen. En de wind blijft uit de west tot noordwesthoek waaien. Ook begin volgende week is het overwegend te droog en redelijk aangenaam zomerweer. Afgezien van enkele bui blijft het grotendeels droog. En de middagtemperatuur die komt uit rond de 22 tot 23 graden. In de tweede weekhelft bereikt warme lucht onze regio en dan komen weer een aantal zomerse dagen aan. Er zijn dan flinke zonnige perioden en donderdag kan het zo'n 5, 26 en vrijdag zo'n 7, 28 graden worden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
0: Je luistert.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4:00 morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug